0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947... met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden... terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10:00 en 16:00 iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947... met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden... terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT. Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947... met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden... terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10:00 en 16:00 iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947... met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden. Het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947... met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden. Het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: 20.
1: De zomer is aan. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoesting in het land. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp. 20 minuten vanaf knooppunt Leenderheide, de linkerrijstrook is dicht. En op de A2 naar Utrecht vielen tussen Empel en Del. 12 kilometer, een half uur, komt door een pechgeval. 1 rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
8: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Duncan Fresh.
9: So, good morning. Dit is de ochtendshow van BNT met Bibi Rexha en Faithless.

0: Kiss.
1: Radio BNT, goedemorgen. Het is de ochtendshow met Prince en Kiss.
2: Duncan Fresh.
1: Zo'n ochtendkusje om je lekker wakker te maken. Zoiets na 7 uur, goedemorgen. De BNT ochtendshow is hier zonder Erik Kreutzer, die is nog steeds vrij. En volgende week ook nog zijn welverdiende vakantie. Dus hoor je afgewisseld deze week Roger en mij in de ochtend. En mij is dan Duncan. Hallo, goedemorgen. Ik ben bij je tot aan 10 uur deze ochtend. Lekker opstarten met de beste hits en classics. Met Yves Berendsen zometeen en Emma Heesers. Alleen met jou hoor je naar Bibi Rexha en Faithless.

Bonnie M, Ma Baker op Radio BNT. Daarvoor Yves Berendsen met Emma Heesels en Bibi Rexha. Audio ook nog met Faithless en New Religion op de radio. Op deze donderdagochtend. We gaan de warmte weer tegemoet, hè? Tenminste, voor zover de warmte überhaupt weg was bij je thuis. Wat een plaknacht is het geweest, hè? Ongekend. Heb je überhaupt een beetje kunnen slapen? Ik hoop dat je hoe dan ook een beetje lekker wakker bent geworden en vandaag klaar bent voor weer een dag 38 graden. Sterkte daarmee, de verkoeling vind je op Radio BNT. Je kunt je ook voorbereiden op het einde van groep E in het WK. Curaçao moet tegen Ivoorkust spelen. Dat gebeurt vanavond om 10 uur in Ecuador tegen Duitsland is ook om 10 uur in groep E. En onze eigen groep F, Nederland, komt ook in actie natuurlijk. Komende nacht om 1 uur vanavond, zeg maar, Tunesië, Nederland, Japan tegen Zweden in dezelfde pool. Die wedstrijden om 1 uur en er komt ook een einde aan pool D. Met Turkije tegen de Verenigde Staten om 4 uur 's nachts en Paraguay neemt het op tegen Australië. Voor Turkije zit er eigenlijk weinig nog in, hè, want zij zijn in principe al uitgeschakeld voor het WK voetbal. Dus zij spelen vanavond de laatste wedstrijd in die groepsfase. Op naar Nederland tegen Tunesië. Officieel andersom, 1 uur vanavond, vannacht gaat dat gebeuren. Onderweg naar die wedstrijd is dit BNT met Lost Frequencies en Zonder Ding Nu en Crazy. Oh Lord.

0: Avicii, Addicted to You. Dit is Radio BNT. Goedemorgen. Het is de donderdagochtendshow. Was het gisteren al warm? Zijn de records verbroken? Is het vandaag nog wat warmer? In de loop van deze middag gaat het zo'n 38 graden worden. Bij zwakke wind uit noordoost tot oost is het door een hoge luchtvochtigheid broeierig heet vandaag. Kijken we ook alvast naar morgen, vrijdag. Dan kan het ook zo'n 39 à 40 graden worden. Zaterdag hetzelfde weerbeeld. Sterkte daarmee.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na twee zware aardbevingen woensdag. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege de verwachte hitte. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Breda-Gorkum. Dus Nieuwendijk en knooppunt Gorkum, een kwartier extra door een doorwegwerkzaamheden. En een pechgeval bij Waardenburg op de A2, Den Bosch-Utrecht. Vanaf Rosmalen heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: BNT Ochtendshow in Maroon 5, Makes Me Wonder, oren gespitst. Ik heb even het achterklap nieuws voor je op een rijtje gezet.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz. Showbiz nieuws.
0: We duiken even in de wereld van de showbiz. Wat heb je gemist? Wat moet je absoluut weten? Nou, onder andere Nederlands showbiz nieuws. Want Jim Bakkum en zijn vrouw Bettina Holwerda hebben hun gezamenlijke theatertour samen afgesloten. Schrijven ze op Instagram, vanaf nu geen collega's meer, maar weer alleen geliefden. Dat schrijft Jim Bakkum bij de reeks foto's van de show. We gaan weer solo op pad. We zullen deze tour nooit, maar dan ook nooit, vergeten. En Jim Bakkum en Bettina Holwerda dus. Verder is ook Gordon hartstikke hard bezig om op de Men's Health te komen. Had je dat meegekregen? Is er hard voor aan het trainen? Vandaag precies 1.256.586 euro... Oh nee, stappen staat er. Gezet sinds februari. Betekent dat Gordon 3 à 4 keer per week naar de sportschool gaat voor krachttraining en een uitgebalanceerd voedingsschema. Dat schrijft de zanger bij foto's van zichzelf. Hij is nu al super trots op wat ik heb bereikt. Volledig op eigen kracht, met discipline en doorzettingsvermogen om te laten zien dat het nooit te laat is. Al dus best een strakke Gordon op de foto. En goed nieuws voor mensen van de Nederlandse levensdiet, als je daar fan van bent. Want John West die viert met een show in Rotterdam. Al hoor je dat hij 20 jaar in het vak zit. Dat betekent dit jaar 20 jaar muziek, herinneringen en onvergetelijke momenten. Een mijlpaal waar hij enorm trots op is. En die hij graag met iedereen wil vieren, dat schrijft de zanger. Die ook gisteren jarig was. Op zijn Instagram, het jubileumconcert van John West vindt plaats op 19 december. Meer showbiz nieuws. Straks in de ochtendshow ook Diana Ross is onderweg. Chain Reaction hoor je naar Eternity van Alex Warren.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: reaction op je donderdagochtend.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Het is de donderdag, de laatste actiedag voor onze Helene Fischer actie. Vandaag maak je nog kans. Straks na 10 uur hoor je wellicht wel Helene Fischer nog op de radio. En als dat gebeurt tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur deze middag, dan app je Helene Fischer naar radiobnt.nl. Zo simpel is het. En dan maak je vandaag nog kansen op tickets voor Helene Fischer. Vanmiddag gaan we namelijk iemand gelukkig maken in de middagshow bij José. Dus heb je je nog niet gekwalificeerd? Heb je nog niet Helene Fischer deze week geappt toen je haar hebt gehoord op de radio? Let dan goed op. Na 10 uur deze ochtend, als je Helene Fischer hoort, app Helene Fischer naar radiobnt.nl. En maak tickets voor het concert van Helene op 30 juni. Dat is komende dinsdag in het Gelredome in Arnhem. BNT, de ochtendshow hier. Duncan is mijn naam. Harry Styles hoor je zo meteen nog. Naar Anna Kendrick en Cups.

heel arrogant als ik zeg dat wij de beste hits en classics hebben op Radio BNT. Dat kan wellicht een beetje arrogant klinken, daar ben ik me van bewust. Ik ben alleen niet zo arrogant als de man die we zo meteen gaan draaien. Het is een van die grote poptracks uit de jaren 80. Zou je kunnen horen elke maandagavond in het Ethisch Café bij Raoul. Die grote classic komt van een man die zei... Goh, ik heb nu een plaat gemaakt die vanaf de allereerste seconde beter is dan de Beatles. Überhaupt alles van de Beatles. Dat klonk destijds een beetje arrogant. Heeft hij ook niet helemaal waargemaakt, maar een goede plaat is het wel. Ik draai hem zo meteen aan de kop van 8 uur. Hij volgt zo naar Harry Styles. Watermelon Sugar in de ochtend.

0: Party.
1: De zomer is aan. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
7: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Vul je voorraad wasmiddelen.

0: maand met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambé, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseur pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoestingen in het land. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio rijdt het hier en daar behoorlijk langzamer. Zoals op de A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch. Een file voor Waardenburg. 11 kilometer en 20 minuten door een pechgeval. Dan de wegwerkzaamheden op de A27. De weg is helemaal dicht vanaf knooppunt Gorkum. Op de A27 vanuit Breda daarom een file vanaf Hank. 8 kilometer en 25 minuten voor de omleiding. En tot slot iets lokaler. Flink wat vertraging op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel. Voordat je de A2 op kunt, 4 kilometer en bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
8: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
4: Op 30 juni. Duncan Fresh.
9: Hij zei dat hij nog beter was dan de Beatles. Dat weet ik niet. Goed is hij wel. Terrence Trent D'Arby. So-

beter dan de Beatles misschien niet, maar hij vond van wel deze Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay. Misschien dat je denkt, ik heb nog nooit van die naam gehoord, Terence Trent D'Arby. Nou, hij is tegenwoordig ook in het telefoonboek onder een andere naam te vinden. Iets met een S. Dus mocht je hem nog ooit willen zoeken op Spotify, dan vind je hem niet meer onder de naam Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay. Nou, deze weken vind je de ochtendshow ook niet onder de naam Erik Kreutzer. Die is lekker met vakantie. Duncan hier met Jeroen van der Boom zo. Jij bent zo. En Just Say, Jack Style en John. Turn the lights off nu in de ochtendshow.

0: Charlie Puff, Mange Trainer, Marvin Gaye, de BNT Ochtendshow met ook Jeroen van der Boom in Just Stay Jack Style in John hoorde je.
1: De Word Wakker plaat.
0: Nou, als ze al niet allang wakker was door de plaknacht, waardoor je misschien wat minder goed hebt geslapen dan de afgelopen dagen, heb je toch ineens luxe na maandag en dinsdag dat je ook in de nacht wakker lag? Maar dat eigenlijk misschien nog wel wat koeler was dan afgelopen nacht. Het was niet te doen, joh. En dus rijzen ook de vraag naar airco's bij de airco-boeren echt de pan uit. Als je nu een airco wil, dan heb je hem zeg maar in 2035. En geef ze eens ongelijk. Radio BNT, in je ochtend is de ochtendshow. Zometeen heb ik de Word Wakker plaat voor je. Tenminste, ik hoop dat jij hem voor mij hebt, want jij mag hem invullen. Wat kan ik zo meteen draaien als Word Wakker plaat? Misschien is het wel leuk om dat vandaag in te steken als een oranje plaat. We gaan toch een beetje op naar het Nederlands elftal. De laatste wedstrijd in de pool. Vanavond om 1 uur, laat ik het maar zo noemen, komende nacht om 1 uur. Welke plaat gaat onze jongens laten winnen? Welke oranje plaat wil je zometeen horen in de BNT Ochtendshow als Word Wakker plaat? Heb je enig idee welke oranje plaat dat zou kunnen zijn? Ik ben benieuwd, stuur maar door. RadioBNT.nl is het adres om jouw favoriet door te geven voor zometeen de Word Wakker plaat. De ochtendshow richting Mabel, dan Call Me Up ga je zometeen sowieso nog horen. En And the Beat Goes On hoor je nu Back to the 80s. Het was echt begin 80s toen dit een hit was. Dit zijn de Whispers. Zomaar.

0: Radio BNT, de ochtendshow en Blackbox, Strike It Up. Zo, de wekker is gegaan.
1: De Word Wakker Plaat.
0: En ik hoop dat je een beetje lekker bent wakker geworden op deze donderdag. Toch bijna weekend en dan zit het werk erop. En kun je even lekker ademhalen. Even rustig aan en bijkomen van dat warme, warme, warme weer vandaag. 38 graden. Een leuk vooruitzicht is vanavond ook wel het Nederlands elftal. Hè? We gaan weer voetballen. Vanavond laat of vannacht vroeg. Het is maar net hoe je het benadert. Om 1 uur 's nachts gaan we voetballen tegen Tunesië. In de laatste wedstrijd in de pool voor Oranje dit jaar. En ja, wat hoort er dan in de Word Wakker Plaat vandaag? Ik gaf je de opdracht mee om iets in oranje te bedenken. Sanne stuurde al door Zonnebollekes, links-rechts, jawel. En de classic van Peter kwam ook binnen. Ja, hij ligt voor de hand, maar het is ook wel een grote hit om te draaien. André Hazes en in de Word Wakker Plaat. Wij houden van oranje.
1: De

0: Vorige plaat, André Hazes, Wij houden van Oranje, werd aangedragen door Peter. Thanks, Peter. Het is zo goed als 8:30. Goedemorgen, dit is Radio BNT. Even kijken naar het weer. Het is nu al warm, hè? Het loopt alleen maar op vandaag, het kwik, naar zo'n 39 graden. Morgen ziet het hetzelfde weerbeeld eruit. En zaterdag ook. Ja, ik kom ook niet meer uit mijn woorden. Wat dat betreft heb ik het ook veel te warm. We gaan richting de 40 graden morgen, jongen.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar langzamer in de regio. Er zijn geen enorm lange files, wel veel dagelijkse drukte. Zoals bijvoorbeeld de A2 naar Eindhoven. Tussen Weert en Knoopend Leenderheide 15 minuten. En de A2 naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 20 minuten, 13 kilometer. Dan nog de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum. Een file van 20 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht door werkzaamheden. Je kunt het beste omrijden via Knoopend Del.

0: hebt Cheerio, je hebt De Buis samen met Magnetic en je hebt deze als een van de zomerhits voor dit jaar. Another and Talk to You op Radio BNT. Ik ben even gedoken in het leven van de grote sterren.
1: De BNT Ochtendshow.
2: Goedemorgen.
1: Showbiz nieuws.
0: Even een diepe plons en duik genomen in het zwembad der sterren met het laatste showbiz nieuws voor je in de ochtendshow van BNT. Zo zie ik dat Mickey de Jong in de Verenigde Staten is natuurlijk om te supporten voor het WK. Ze is namelijk de echtgenoot van voetballer Frenkie de Jong. Echtgenoot hè. De influencer deelt op Instagram een reeks beelden waarop ze onder meer in het stadium te zien is. Ja. Zoals je het al noemt in Amerika. Ook Miles van 2 en Mason van 10 maanden, de zoons van het stel, zijn meegereisd. Wij kijken en wij zien het, dat schrijft de vrouw van Frenkie de Jong bij de foto's. Ook groot feest voor Estefana Polman en Rafael van der Vaart. Want hun meisje is alweer 9 jaar geworden. Dat schrijft de voormalige handbalster op Instagram bij een foto van haar lachende dochter. Ze is 9 geworden. En ook internationaal showbiz nieuws. Olivia Rodrigo die deelt groot nieuws op Instagram. Ze droomde er al jaren van om een festival te organiseren. En ze schrijft, ik ben ontzettend blij dat het eindelijk werkelijkheid wordt. Dat schreef de zangeres bij een poster van het festival. Daisy Chainfield heeft een line-up die volledig uit vrouwen bestaat. En 100% van de netto opbrengst gaat naar goede doelen die zich inzetten voor de vooruitgang en belangen van vrouwen en meisjes. Oh, wauw. Lekker gedaan, hoor, Olivia Rodrigo. Wil je daarbij zijn? Dan moet je wel naar California. Op 29 augustus gaat dat plaatsvinden. Laatste showbiz nieuws. Ik hou je op de hoogte natuurlijk in de ochtendshow van BNT. Jennifer Lopez en Pitbull. Mr. Worldwide hoor je zo meteen. En YouTube, Mary J. Blige en One.

Coachella, Everybody's Free in de BNT-ochtendshow. Jennifer Lopez daarvoor en On The Floor met Mr. Worldwide Pitbull. En die staat binnenkort ook weer in Nederland. Dat is wel leuk als je ooit bij Pitbull bent geweest. Dan gaan heel veel mensen heen met een, ja, een kaal masker, een kale pruik. Dat klinkt heel gek, maar dan trek je eigenlijk een soort folie over je hoofd heen, zodat al je haar eronder zit en dan lijk je kaal. Allemaal als ode aan Pitbull, de man die je net hoorde, On The Floor op Radio BNT. Good morning, je donderdag 25 juni. Fijn dat je Radio BNT aan hebt staan. Dan heb je gekozen voor de beste hits en classics. Sowieso weinig gelul. En even kijken naar de mensen die vandaag jarig zijn. Ik heb hem al gedraaid net. Hij leeft niet meer, maar het is wel zijn geboortedag vandaag. Hij zou 63 jaar worden. Ik draaide net George Michael en Faith. Een van de grootste popgenieën en stemmen aller tijden natuurlijk. Busy Phillips, die is jarig, 47 jaar, Amerikaanse actrice. Die zat onder andere in Dawson's Creek, Freaks and Geeks en Cougar Town in de film White Chicks. Misschien ken jij daar nog van. Ricky Gervais is ook jarig. 65 jaar wordt hij vandaag. Het geniale brein achter The Office. En ook vandaag jarig is Carly Simon. Ze wordt 81 jaar. De Amerikaanse singer-songwriter viert die prachtige leeftijd. In de jaren 70 natuurlijk een grote hit gescoord met George Sylvain. En eind 80's was ze daar ook. Met It's Hard to be Tender. Duo BNT.

0: zomer is aan.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli... is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen.

0: Extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is over zijn drukste moment heen. Maar niet te vroeg juichen, er zijn nog een paar files die opvallen. Allereerst de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Knoopend Gorkum een half uur door de werkzaamheden. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht. Dan de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Vlijmen, 11 kilometer en 15 minuten. En tot slot nog oponthoud op de N65 Tilburg-Den Bosch. Tussen Helvoort en Kromvoort een file van 10 minuten. Daar rijdt het langzaam over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
8: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
4: Op 30 juni. Duncan Fleurs.
9: Ja, en dat doe je zo meteen vanaf 10 uur. Als Helene Fischer hoort, is dat je laatste kans om Helene Fischer naar de studio te appen. Ik wens je

0: het is Radio BNT en iets wat klinkt als een ijsje. Oh, het zou toch lekker zijn, nu al een ijsje, zoiets na 9 uur. Gino Vanelli, Odia en Wild Horses.
1: Duncan Frisch.
0: Op Radio BNT, goedemorgen. Het is je donderdagochtend. Je donderdagochtend die volgt na een vreselijke plaknacht. Misschien denk jij nu, ja hallo, ik heb lekker airco. Heb ik erin geïnvesteerd. Wat zit je nou te zeggen, Duncan? Nou, ik denk dat de meeste mensen nog geen airco op hun slaapkamer hebben. En dat van velen ook een discussie was geweest. Moet de deur nou open of dicht vandaag? Want heel veel afgekoeld heeft het niet, hè? Vandaag gaan we richting langzaam de 40 graden. Morgen gaan we die wellicht sowieso lokaal wel aantikken. Sterkte daarmee. Hou vol, hou vast met de verkoeling op Radio BNT. Duncan hier, stand-in voor Erik en de ochtendshow is hier. Met zo meteen de nieuwste van Bente, 3, 2, 1. De meid die afgelopen weekend op Pinkpop stond. Hield er zo naar de bouwsta.

0: goed. Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: fan van de ethisch? Luister dan ook eens op maandagavond naar Radio BNT. Na 7 uur hoor je dan het ethisch café met Raoul. En dan hoor je echt alleen maar het beste uit de jaren 80.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Sorry uit de jaren 80. It is for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Bente 321 en de Bausa Magnetic kwam voorbij in de ochtendshow van BNT. Bij de klaar voor straks na 10 uur weer jouw kans op kaarten voor Helene Fischer. Sterker nog, het is donderdag. Het is de laatste dag vandaag dat je kans maakt. Vanmiddag in de middagshow gaat Rosé met iemand bellen die deze week Helene Fischer heeft geappt, toen die Helene Fischer heeft gehoord. En dan klinkt dat alsof je geen kans meer maakt, maar jij kunt een van die mensen zijn. Hoor je vandaag nog Helene Fischer voorbij komen en heb je deze week nog niet geappt, dan doe dat nog. Je hebt de kans, straks na 10 uur, mocht Helene Fischer voorbij komen, app je dan Helene Fischer naar radiobnt.nl. En dan maak je kans op tickets voor het concert komende dinsdag in het Gelredome. Hij kan het dak dicht, hè? Daar is het helemaal niet meer warm. Midden op de stip staat dan Helene Fischer en jij kunt daarbij zijn. Kortom, hoor je Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar radiobnt.nl. En dan belt Rosé je wellicht wel vanmiddag in de middagshow om je blij te maken met die tickets voor komende dinsdag. Silver, hoor je zo. Turn the Tide en Candy is van Robbie Williams.

Radio BNT met Silver in Turn the Tide. Straks hebben we natuurlijk weer de favoriete top 3 als afsluiting van de ochtendshow van vandaag. En daarin hoor ik graag welk liedje jij zou willen horen. Wat zou je willen aandragen vandaag voor de favoriete top 3? Welke plaats zit al de hele ochtend in je hoofd? Of zou je graag willen horen op Radio BNT? En laat me weten via radiobnt.nl. Draai ik hem zo meteen in de favoriete top 3. Zo meteen nog Rockset, Joyride. En

0: Los Cavalli Survive. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. De BNT-ochtendshow, zometeen de situatie op de weg. Dat krijg je zometeen. En de headlines uit het nieuws komen er ook aan. Eerst even kijken naar het weer. Het wordt warm vandaag, hè? Alweer een keer. 38 graden maximaal. Morgen nog een graadje warmer. Misschien wel 2, lokaal 40 graden mogelijk.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker richting een einde. Onder andere langs de A50 is daar nog weinig van te merken naar Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel 5 kilometer en 20 minuten extra. Dan de A27, Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten. De weg is een stukje verderop dicht vanwege werkzaamheden. Mensen moeten dus omrijden via knooppunt Del. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

David Guetta, 5 Seconds of Summer en Galantis. Je hoorde Leider op Radio BNT, daarvoor Roxette. En Joyride onderweg naar huis. Misschien een beetje laat vertrokken. En je Joyride onderweg naar werk. Doe voorzichtig op de weg. Hier en daar weer files. Je hebt het net gehoord van de ANWB. En sowieso het hitteprotocol van Rijkswaterstaat in optima forma. Lekker flesje water mee in de auto en op naar je werk. Ik wens je veel succes als je daar al mee bezig bent met de ochtendshow van BNT. Zometeen de favoriete top 3 naar El de Barge.

0: Elder Barge, Who's Johnny op Radio BNT? Geen idee, ik ben Duncan.
1: De favoriete top 3.
0: En joh, ben met de ochtendshow vandaag. Erik nog even op vakantie, die is volgende week. En ook nog niet in de week daarna is hij gewoon weer terug. Even lekker genieten van zijn zomer. Ondertussen doen we dat ook hier in Nederland, in Limburg en Brabant om precies te zijn, met Radio BNT. De zomerse beat staan voor je klaar. Straks aan 10 uur hoor je In de Bazentijd. 2 uur lang non-stop. En daarna ben ik alweer om 12 uur met de lunch van BNT. En onderweg, alvast na die lunch, hoor je nu aan het einde van de ochtendshow de favoriete top 3. Jij stelt die elke dag samen. En wat mag daarin komen? Jij mag het bepalen. De 3 platen die in de favoriete top 3 zitten. Zo kwam Sanne al met Hugo. Grote zomerhit van de afgelopen jaren. I Adore You. En er kwam ook eentje binnen van Shakira. Ah, niet van Shakira, maar wel aangevraagd voor Shakira. Tanja stuurde dat door. Die wil graag horen Hips Don't Lie. Hoor je zo meteen op nummer 2 in de favoriete top 3. Maar eerst eens beginnen met die nummer 1 berichtje binnengekomen van Albert Jan. Dankjewel voor je appje. En dank voor The Weeknd en Daft Punk. I Feel It Coming in de favoriete top 3.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: T-Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een vierde verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de twee zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. De luchthavens van Rome

0: Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdruk en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
2: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200.

0: De zomer op Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.
2: Dreetje!
3: Hey Mart, deze is

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een vierde verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden getroffen door twee zware aardbevingen. De luchthavens van Rome schorten het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Gold Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar

0: 55% korting. Scoor alle aanvuldeels bij Bol.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Vorig jaar zochten minder mensen de GGD op voor onderzoek op seksueel overdraagbare aandoeningen. Het aantal consulten daalde met 8% naar bijna 147.000. Tegelijkertijd nam het aantal gevallen van gonorroe, syfilis en HIV toe. En dit baart SOA AIDS Nederland zorgen. Een Franse arts die terug uit Congo kwam is besmet met ebola. 5 medepassagiers van het Air France vliegtuig uit Kinshasa zitten uit voorzorg 21 dagen in isolatie. De arts werkte voor hulporganisatie Alima in het oosten van Congo, waar momenteel een grote uitbraak van de besmettelijke ziekte heerst. Het vliegtuig landde dinsdag op Paris-Charles de Gaulle. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een 4e verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de 2 zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruis

0: En dan tot slot het weer. Vanmiddag blijft het zonnig en heet. Behalve in het noorden, waar een noordoostenwind zorgt voor lagere temperaturen tot 28 graden. In de rest van het land stijgt de kwik van 34 tot 37 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
2: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Tot 12 uur in de Basentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vorig jaar zochten minder mensen de GGD op voor onderzoek op seksueel overdraagbare aandoeningen. Een Franse arts die terug uit Congo kwam is besmet met ebola. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een vierde verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden getroffen door twee zware aardbevingen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag blijft het zonnig en heet. Behalve in het noorden, waar een noordoostenwind zorgt voor lagere temperaturen tot 28 graden. In de rest van het land stijgt de kwik van 34 tot 37 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus decembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw.

0: 32 doden gevallen. Vorig jaar gingen minder mensen naar de Centra Seksuele Gezondheid voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Dat waren er 147.000. Maar het aantal vastgestelde SOA's is gestegen naar ruim 14.000. SOA AIDS Nederland ziet als mogelijke oorzaak dat mensen het minder belangrijk vinden om een SOA te voorkomen. De EU-lidstaten hebben het laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de handelsdeal die de EU en de VS afgelopen zomer sloten. Met de overeenkomst voert de EU geen importheffingen in op Amerikaanse kreeft en een lijst van goederen uit de industrie. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
2: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Duncan Fresh.
3: Ja, ik ga Helene Fischer nog een keer draaien. Het is je laatste kans vandaag, hè? Dus goed op.

Davina Michel, Stil Champagne. Dit is Radio BNT. Goedemiddag. Mag de champagne al klinken vandaag van Davina Michel? Wellicht wel als jij vanmiddag de tickets wint voor Helene Fischer. Kan deze middag nog gebeuren, hè? Voor 4 uur draai ik nog 1 keer Helene Fischer. Als je nog niet hebt gekwalificeerd voor de prijs vanmiddag in de middagshow, dan kun je dat nog doen. Dus hoor je Helene Fischer en wil je naar haar concert komende dinsdag 30 juni in het Gelredome, dan app Helene Fischer zodra je haar hoort naar radiobnt.nl. Succes vanmiddag, dan belt Roger je wellicht wel in de middagshow.

is Marco Borsato. En je hoeft niet naar huis vannacht op Radio BNT. Dat hoeft in veel gevallen niet, want we gaan naar het voetbal, hè, vanavond. Ben je erbij om 1 uur 's nachts Nederland tegen Tunesië in de groepsfase? De laatste wedstrijd in de groep. En gaan we winnen? Gaan we met z'n allen juichen? Het is even afwachten, maar vanavond weet je het. Donderdag of vrijdagnacht, komende nacht dus om 1 uur... Nederland tegen Tunesië op het WK-voetbal. Het is Radio BNT. Op die bloedhete donderdag gaan we richting de 40 graden. Langzaam wel, hè? Met Ultravox zometeen. Silk Sonic is onderweg. En zomerse beats van Alvaro Soler op de radio.

0: Wel een mooi project dit van Bruno Mars, onder andere een van de mensen in Silk Sonic. Hij dacht, ik kop gewoon oude Amerikaanse studio's op met hele oude apparatuur. Want dan heb ik die sound uit de tijd waaruit die apparatuur ook komt. Zij heeft gewoon heel veel studio's opgekocht, die een beetje gepimpt. En voilà, de sound van vroeger in Silk Sonic. Het projectje van Bruno Mars, Leave the Door Open, Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. En Ars, zei ik dat nou echt, Ice. En Alvaro Soler, La Cintura. Nou, ik heb het ook een beetje warm gekregen, zeg. Dancing with Tears in My Arse. Goedemiddag, dit is Radio BNT. Even kijken naar het weer voor deze donderdag. Warm, warm en nog eens warm. Code oranje van kracht, hè. En temperaturen richting de 38 graden. Morgen wordt het nog iets warmer, 39 en 40 graden.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Vorig jaar gingen minder mensen naar de Centra Seksuele Gezondheid voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Dat waren er 147.000. Maar het aantal vastgestelde SOA's is gestegen naar ruim 14.000. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Calvin Harris, op sommige platen zingt hij gewoon zelf. Waarvan acte Feels So Close. Zou dat hetgene zijn wat jij aan jezelf zou laten verzekeren? Je stem of misschien wel je voet, omdat je zo'n goede voetballer bent. Mark King die heeft iets anders gedaan. Hij is namelijk basgitaarlegende. Dus hij heeft zijn rechterduim heel vaak nodig om lekker te slappen op de bass. Dus dacht hij, weet je wat, dan laat ik die verzekeren voor 3 miljoen pond. En die duim hoor je zo meteen op Radio BNT. Level 42, Running in the Family is onderweg. Nu hoor je Big Mountain.

0: 20.
1: De zomer is aan. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Cassie, Keno, met muziek op vakantie. Cassie, wat alleen vandaag. 1 plus 1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik. Gamma!
5: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288.
10: Mediamarkt. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor

0: 32 doden gevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
2: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Duncan Fresh.
3: Oh, die oh zo dure duim van astronomisch bedrag van 3 miljoen pond... is die verzekerd van Mark King van Level 42.

Leuk hè, die nieuwe van Alex Warren, Passenger op Radio BNT. Level 42 en Running in the Family, hoor je al? Dit is Radio BNT. Donderdagmiddag wordt leuker als je radio een tandje harder zet voor Antoon.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

ook. Hallo en Kenny Staten, You Got The Love met The Source op Radio BNT. Oh, even rustig aan, niet te druk doen, want er is het veel te warm voor. Niet alleen wij, we kunnen wat hulp gebruiken met wat water vandaag. Nee, ook dieren kunnen dat wel. Zorg dus voor voldoende fris water voor je eigen huisdieren en voor andere wilde dieren in je tuin. Die oproep staat ook op het account van de populaire zwerfkat Scar. Misschien ken je hem wel. Die bruin-witte, zwarte strepen kat. Graag gezien een gast op het Vrijthof in Maastricht. Die vraagt ook om wat extra water. Dus if you see me this week...

0: verwarmd is een beetje naar mijn hoofd gestegen. Want ik zei de vier broeders op elkaar. Het zijn er maar twee, hè. Deze Brothers Johnson. Ik zie gewoon dubbel, joh. Met Stam op de radio. Martin Garrix, Matt Hooley en Bobby Brown. Two Can Play That Game. Zo, heb je nog wat aan of niet? Dikke tip. Laat de radio wel aan vandaag. Want daar krijg je verkoeling van met een nieuw rijtje van vier zometeen. Na Genesis, Bruno Mars en John Newman. Die ga je horen in een nieuw rijtje van vier. Dat zometeen. Eerst even kijken naar het weer van vandaag. Warm, warm, broeierig en nog eens warm. 35 à 36 graden. Was het recordwarme 25 juni op 2019. We gaan er vandaag overheen. Het is 37 à 38 graden. Morgen nog wat warmer en zaterdag ook 39 à 40 graden.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Het Openbaar Ministerie gaat in hoog beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Voilà, het rijtje van vier met Tamilia. En ze bezinkt bij, dat is toch lief, Superstar hoorde je op Radio BNT. Bruno Mars, Genesis en John Newman kwam voorbij op het radiostation waar muziek je raakt. Waar je sowieso veel muziek in de middag hoort. Weinig gelul met Anita Ward, Ring My Bell.

0: plaatje was die tijd, de 70s, Anita Ward, Ring My Bell, Tim McRae, Morgan Wallen, hoorde je ook.
1: De vertaalvraag.
0: En what I want, ik zoek zo meteen de track na 2 uur... aan de hand van de vertaalvraag, een vertaalde songtekst. Taak aan jou is om te raden welke track ik zoek. Vertel het haar, vertel haar alles wat je voelt. Geef haar elke reden om te geloven dat je meent wat je zegt. Vertel haar al je gekke dromen. Laat haar weten dat je haar nodig hebt. Laat haar weten hoeveel ze betekent. Het is een prachtige tekst, een prachtige oproep, maar welke plaat is het? Heb je enig idee? Je mag het droppen via radiobnt.nl. Volg die track, zometeen aan King. Dit is Years and Years.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
16: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar.
17: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
16: Bij mij? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
18: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
19: Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie

0: ministerie gaat in hoog beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
2: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. De vertaalvraag.
3: Daar zaten we in, dank aan Stan, die wist het goed te raden wat deze track was. De vertaling was: vertel het haar, vertel haar alles wat je voelt. Geef haar elke reden om te geloven dat je meent wat je zegt. Vertel het haar, vertel haar al je gekke dromen. Laat haar weten dat je haar nodig hebt. Laat haar weten hoeveel ze betekent.
1: Duncan Fresh.
3: En Stan had dat dus helemaal goed. Het ging inderdaad in de vertaalvraag om Billy Joel.

Hello, David Guetta, Save Me Tonight. Radio BNT. De zender die aan hebt samen met Billy Joel en Tell Her About It. Daarvoor het goede antwoord in de vertaalvraag. Opgelet, hè? Hoor je nog ergens vandaag Helena Fischer? Dan app je Helena Fischer naar radiobnt.nl en maak je kans op tickets voor haar concert op 30 juni.

0: Zeppend door de DAB Plus band heb je ons misschien gevonden. Welkom, dit is Radio BNT met Lionel Richie, Tino Martin, Keen. En this is the last time. Je hoort het, lekker veel muziek in de middag.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: En als je ons dan net hebt gevonden op je radiotoestel, hou dan Radio BNT aan. Want dit zijn we, Radio BNT, met de hits en de classics die je allemaal kent. Leukste muziek tijdens je werkdag, weinig gelul, veel muziek en de beste acties. Want ben je toevallig ook fan van Helene Fischer? En wil je daar naartoe? Komende dinsdag staat ze in het Gelgedome in Arnhem. En jij kunt erbij zijn, meezingen met Atemloos, Hertbeben en gewoon de ultieme show maken. Met 10.000 outfits wissels die ze heeft. Sowieso de prachtige vrouw, hè, Helene Fischer. Dus dat wil je live gaan zien? Komende dinsdag en jij maakt kans op kaarten hier op Radio BNT. Het is heel simpel. Ik draai deze middag voor 4 uur nog een keer Helene Fischer. Dat is een zekerheid. En als je Helene Fischer dan appt, als je dat nog niet eerder hebt gedaan deze week, naar radiobnt.nl, dan maak je kans op tickets. Dus hoor je Helene Fischer nog vol 4 uur op de radio, dan app je Helene Fischer naar radiobnt.nl en maak je straks kans op die tickets. Want vanmiddag gaan ze eruit in de middagshow bij Roger. Opgelet dus. Nu op de radio, Eva Max.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were a Boy op Radio BNT.
2: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
1: Oh ja, ze kwam voorbij, Helene Fischer, Hertsbibben. Het was de laatste kans, misschien wel een van de laatste kansen... om Helene Fischer te appen naar radiobnt.nl. Heb je dat zojuist gedaan, dan goed bezig. Dan heb je je gekwalificeerd om vanmiddag in de middagshow... met die tickets er vandoor te gaan. Die tickets dus die eruit gaan vanmiddag in de middagshow... voor Helene Fischer komende dinsdag in het Gelredome. Zometeen een nieuw rijtje van 4 hits non-stop komen eraan. De hoofdpunten uit het nieuws ga je nog horen en even kijken naar het weer. Warm, hè? Jawel, 37 à 38 graden. Alle records sneuvelen en gaan ook sneuvelen dit weekend. Want dan gaat het 39 à 40 graden worden.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Memories op de radio als laatste in het rijtje van vier. Dat hoorde je op Radio BNT. Lekker veel muziek en weinig gelul met onder andere Kygo, Khaled en Griffin. ABC kwam voorbij en Post Malone met Circles. Ga je lekker op je donderdag? Of is de warmte naar je hoofd gestegen? Kom lekker af met Seal zometeen. Vanuit de zee is hij hierin gekomen. Crazy naar Offenbach en Hurricane.

0: Ella Henderson of Van Bach in Hurricane. Kun je nou echt helemaal niks in je leven? Dan kun je nog altijd radio-dj worden.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Waarvan akte? Ik kan niet heel veel, maar ik kan wel voor jou een plaatje opzetten. Ja, dat doe ik graag elke middag om 3:10. Dan hoor je 20 minuten lang de Radio BNT Takeover. En wat kan ik dan voor je draaien zometeen op deze hete donderdagmiddag? Waarmee kun je lekker verkoelen? Of waarmee kun je juist nog net een tikkeltje warmer worden?
1: Radio BNT.
0: Het is maar net waar je zin in hebt. Laat me weten, wat kan ik zo meteen voor je draaien in de Takeover? Het is welkom via radiobnt.nl. Draai het zo meteen naar Another. Britney Spears is nog onderweg. En Crazy is van Ziel nu op BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
4: Oranje. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni.
7: Goedemiddag, zometeen hoor je de takeover op de radio. Jij bepaalt de playlist van BNT na Another. En eerst.

0: zomerknalletje van Another Talk to You.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Hoorde je op Radio BNT met ook Britney Spears en Oops, I Did It Again. En oops, we are gonna do it again. Dit is de Radio BNT Takeover die voor jou nu van start gaat. De komende 20 minuten is de radio van jou. Waar heb je zin in? Waarmee kan ik je verblijden op deze donderdagmiddag?
2: Radio BNT.
0: Laat het me maar weten via radiobnt.nl. Ik zit op kantoor in Helmond, stiekem al aan mijn vakantie in Griekenland te denken. Aldus Lieke, die vraagt om Janet Jackson, When I Think of You.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Mike and Mechanics onderweg naar huis, naar Breda. Is Stefan onderweg? Die stuurde een appje. Ik hoop wel voordat hij de auto insprong, bedenk ik me nu. Mike and Mechanics over my shoulder voor Stefan. Voor Dirk was het gas erop met Amalia van Wesley Bronkhorst. En Janet Jackson, When I Think of You voor Lieke, die al dacht aan haar vakantie in Griekenland. En zo vormen we samen de Radio BNT Takeover voor deze donderdag. Nog 10 minuten te gaan. En wat zou je graag willen horen op Radio BNT? Dat antwoord gaf Brit via radiobnt.nl. Voor deze van David Guetta, Little Mix en Galantis. Heartbreak.

Bas vroeg hem aan, deze van Tina Turner. Mijn collega in de garage in Tilburg probeerde net de held uit te hangen door een zware doos te tillen, maar ging tot zijn rug. We Don't Need Another Hero van Tina Turner op de radio. Galant is daarvoor en Heartbreak Anthem. Nog eentje te gaan in de Radio BNT Takeover voor deze donderdag. Kan Gustavo Lima op? Het is buiten dik over de 30 graden. Met deze zomerclassic gaat mijn dag wat beter voor Sam. Yo, Sam.

0: laatste in de takeover van vandaag. Die werd aangevraagd door Sam.
1: Ik hoop dat je er lekker op hebt gedanst, Sam. Als laatste dus in de takeover van vandaag. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde. Zometeen al een nieuw rijtje van 4 dagen in. Onder andere Van Halen. Mooi zometeen. Eens even kijken naar het weer. Kan de cold over zijn. Het is warm en broeierig. 37 à 38 graden. Morgen is het ook warm en broeierig. Nog iets meer dan vandaag. 39 à 40 graden.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De geplande werkzaamheden aan de A2 tussen Vught en Best van komend weekend zijn afgeblazen. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte tropische temperaturen het werken voor het personeel onmogelijk maken. Daarnaast kan de kwaliteit van het asfalt niet worden gegarandeerd en zet het viaduct door de warmte te veel uit om eraan te kunnen klussen. Tegelijkertijd waarschuwt het RIVM vandaag en morgen voor slechte luchtkwaliteit in het zuiden van het land door smogvorming. De organisatie van de Passiespelen in Tegelen ziet nog geen reden om de 2 geplande voorstellingen van komende zondag in Openluchttheater De Doolhof af te gelasten. Hoewel het vrijdag en zaterdag lokaal 40 graden kan worden, wordt er van zondag koeler weer verwacht. De 200 acteurs moeten in zwarte kostuums de brandende zon in, maar de organisatie hanteert een streng hitteprotocol met extra drinkpauzes en scherpe medische monitoring. Mocht de kweekzondag alsnog richting de 35 graden stijgen, dan worden de voorstellingen wel geschrapt. En bij een grootschalige verkeerscontrole in de gemeente Woensdrecht zijn gisteren 57 boetes uitgedeeld. De politie Bergen-op-Zoom en de Marechaussee controleerden 80 voertuigen, waarbij onder meer 15 mensen zonder gordel reden. 3 zonder rijbewijs en 2 onder invloed van drugs. Ook werd er een boksbeugel in beslag genomen. De Belastingdienst maakte van de gelegenheid gebruik om ruim 31.000 euro aan openstaande schulden te innen, terwijl de douane drugs en illegale sigaretten in beslag nam. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

even het hitteplan door te nemen. Vooral veel hydrateren, schaduw opzoeken en radio BNT aanzetten. Dan komt het helemaal goed. Zometeen de middag zo met Roger. En daarin zometeen na 4 uur die tickets voor Helene Fischer. Heb je deze week Helene Fischer geappt? Hou je telefoon in de gaten, want Roger kan je gaan bellen om je blij te maken voor tickets voor het concert komende dinsdag. Zometeen na 4 uur.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
7: gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. Huishoudens zullen de komende tijd vooral moeten wennen aan grote verschillen in de energieprijzen, zoals dat de afgelopen tijd het geval was. Dat zegt Martijn Hagens, de nieuwe topman van energieleverancier Eneco, in een toelichting op de jaarcijfers. Vooral mensen met dynamische energiecontracten voelen de prijsschommelingen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal en dat merk je onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A27. Ook drukte dus op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Van de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 25 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A59 Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraven staat een kapotte auto. Daardoor heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nou, ik weet niet of je met deze temperaturen een beetje zoet kunt dromen, hoor. Met 37 graden, s'nachts een gaatje of 20, 22, lijkt me toch wel aanpoten. Sweet dreams are made of this. De Eurythmics hoort die allereerste kennismaking in de jaren 80. Vrienden, 8 minuten over 4. Goeie, warme, kleffe donderdagmiddag. Het is 25 juni 2026. De middagshow op Radio BNT. Dankjewel Duncan. Hij heeft een marathon gedaan vandaag. Tussen 7 en 10 de ochtendshow. Tussen 12 en 4 Duncan in de middag. En hij is er ook voor het nieuws niet meer straks. Dus ja, dat komt helemaal goed. Rust lekker uit, vriend. Morgen om 12 uur. Dan is er weer een nieuwe Duncan in de middag. Maar goed, nu ga ik de

0: marathon aan. Vanmiddag de middagshow, morgen de ochtend en middagshow. Dus het komt allemaal helemaal goed vanwege de vakantie natuurlijk van Erik Kreutzer. Ja, en vandaag eindigt in dit programma natuurlijk ook de actie van Helene Fischer. Je hebt de hele week Helene Fischer kunnen appen naar radiobnt.nl... op het moment dat je tussen 10 en 4 uur elke werkdag, zeg maar, tot en met vandaag iets van Helene hoorde. En je maakt kans op tickets voor komende dinsdagavond in het Gelderdome in Arnhem, waar Helene acte de présence gaat geven. Tussen nu en 6 uur gaat het gebeuren. Dan gaan we ergens twee mensen bellen die er vandoor gaan met tickets voor Helene Fischer. Dus ja, de apotheose is nabij, vrienden. Verder het maximaal genieten, lekker lang luisteren, dilemma, de podcast. We hebben zoveel leuke dingen tussen nu en 6 uur. En we hebben heel veel lekkere muziek. En als je daar bij jezelf denkt, ik zit in de auto of lekker thuis in mijn hangmat achterom buiten in de tuin. Lekker een beetje met een petje op of zo. Of goed ingesmeerd met wat vocht naast me. Ik wil eigenlijk wel een lekkere zomerse dikke vette track aanvragen. Dan kan dat. Laat het even weten. Slaat het even weten. Ja, ik begin er zelfs ook een beetje slap van te lullen. Dan krijg je hele rare zaken. Heeft allemaal met die temperatuur te maken. Kom maar door via radiobnt.nl.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Je weet het, de radio is van jou.
2: Radio BNT.
0: En hij.

Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Jouw zomer.

0: Dat weet jij beter dan geen ander. Rolf Sanchez samen met Emma Heesters. Contigo hoorde je met Rain Me In. Daarvoor Sam Fender samen met Olivia Dean. Blijft nog steeds een beste vette plaat hoor. Ruim 16 over 4, 16 over 16 in de middagshow op Radio BNT. Ja, aircootje aan hier in de studio. Ik weet het, klinkt een beetje decadent. Ik zat vanmiddag met iemand in gesprek even. En daar had ik het ook op een gegeven moment over airco's. Ik zeg, oh, heb jij een airco thuis? Nee, bewust niet. Nee, want die paar weken per jaar dat het echt warm is, denk ik bij mezelf, moeten we dat misschien niet doen. Snap ik, maar ik denk wel dat het langzamerhand een klein beetje de toekomst is. Maar goed, zit je op dit moment ergens op een plek waar geen airco is, veel sterker dan. Hou de radio in ieder geval aan, maar goed, wij moeten met z'n allen niet klagen. Mensen die op het dak werken of op straat, daar alle respect voor natuurlijk, want dat zijn echte bikkels, dat zijn echte diehards. Vrienden, het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma. Ik ga je twee liedjes voorschotelen, een van die twee hoor je zo dadelijk in een lange uitvoering. Dat wordt Of Dove, I'll Be Loving You Forever van Mooney, of Give It Up van Casey and the Sunshine Band. Nou, dan gaan we de titels doen, dat is wat makkelijker om te appen. Ik ga het je wat makkelijker maken. Of je appt Dove naar radiobnt.nl of je appt Give It Up naar radiobnt.nl. Wil je Mooney met Dove horen in de lange uitvoering, dan app je Dove naar radiobnt.nl. Wil je Give It Up van Casey in the Sunshine Band horen, dan app je Give It Up naar radiobnt.nl. En straks na 4:30 hoor je één van beide op de radio.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Komende dinsdag dan gaat ze optreden in het Gelderdome in Arnhem op 30 juni. En we zijn je de hele week al een beetje lekker aan het maken met tickets voor Helene Fischer. Als je tussen 10 en 4 uur op Radio BNT iets van Helene hoort, dan Helene Fischer appen naar radiobnt.nl. Dat hebben een hele hoop mensen gedaan. En we gaan straks die kaarten weggeven, die tickets. Dan gaan mensen bellen. Dus het kan best zijn dat tussen nu en 6 uur ergens jouw telefoon overgaat als je deze week Helene Fischer geappt hebt naar radiobnt.nl. Hou je telefoon ergens in de buurt en dan vooral ook in de gaten. Want ja, we gaan je bellen en je naar Arnhem sturen volgende week. En ik hoor je denken, moet ik dan echt een 40 graden naar Arnhem? Nou, vanaf volgende week gaat het een klein beetje naar beneden. Dus dan moet het allemaal goed komen. Maar ja, Helene Fischer zien is ook al heel wat natuurlijk. Hè? Ik heb dat eerder deze week al meerdere malen volgens mij verteld. Ik heb haar ooit in Keulen bezig gezien. Het was echt fantastisch. Het was echt fantastisch. Het was helemaal goed. Dus als je er naartoe gaat, absoluut waar voor je geld. En zeker als je de tickets voor niks krijgt. Het is acrobatiek ten top. En ze zingt ook gewoon door. Je merkt helemaal niks. Hè. Ze hangt op de koppie in stallages en zo. En zingt gewoon verder alsof er niets aan de hand is. Je merkt er helemaal niks van. Het wordt een hele vette show. Als je

0: dat nou? Van Donnie samen met Robert van Hemert. Daarvoor hoorde je DNCE. En ik ben vorig jaar ergens op vakantie geweest. Was leuk. In het buitenland. En dan waren we met een hele groep. En ik dacht op een gegeven moment, ik ben goed in het bakken. Dus ik dacht, s'avonds, ik bakte een, bak eens even een lekkere cake by the ocean. En The Boy Is Nine, die was van Brandy en Monica. The Boy Is Mine uit de jaren 90. Vrienden, vriendinnen van de radio, wat wordt het? Give It Up van Casey and the Sunshine Band. Of Dove, I'll Be Loving You Forever van Mooney. Wat hoor je in de maximaal genieten, lekkere lange uitvoering. Je mag nog heel even een berichtje sturen. Dove naar radiobnt.nl. Of je stuurt Give It Up naar radiobnt.nl. En binnen een aantal ogenblikken is het op de radio, de lange uitvoering. Zo dadelijk na de headlines van het nieuws. En Annemieke zit bij de ANWB in Den Haag om je bij te praten over de actuele verkeersinfo. Het is 1 minuut over 5:30. We kijken even naar het weer. Ja, tussen 7 à 38 graden vandaag. En de komende nacht wordt de warmste nacht waarschijnlijk ooit gemeten. De temperatuur zal niet onder de 24 graden duiken. In Kansas City, Amerika, daar wordt noodweer verwacht. De voetbalwedstrijd die vannacht om 1 uur begint tussen Nederland en Tunesië. Nederlands elftal. Het kan best wel zijn dat die uitgesteld gaat worden of onderbroken gaat worden. Hier blijft het vooral lekker warm. Dus 24 graden niet kouder, niet koeler vannacht. En morgen dan wordt het nog een paar graadjes warmer. Voor zover je daar nog iets van merkt. 40 graden morgen en zaterdag. Dus daar kun je op gaan verheugen, vrienden. Dat is wat er eigenlijk een beetje aankomt allemaal.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal en dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A27. Ook drukte dus op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Van de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 25 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A59 Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraven staat een kapotte auto. En daardoor heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Mooney, Dove, I'll Be Loving You Forever.
1: Maximaal.

Ik heb dat altijd een gave plaat gevonden, deze. En dan zeker in deze lange uitvoering. Mooney, Dove, I'll Be Loving You Forever. Mooney is de zangeres van DB Boulevard. Die ooit een top 40 hitje scoorde met The Point of View. Dat is niet echt groot, maar wel een leuk liedje. En ja, dit is volgens mij groter geworden dan het liedje van DB Boulevard. Er kwamen een aantal Give It Up'jes binnen, maar ook een aantal Dove'jes. Een paar Dove'jes meer, één Dove'je meer om precies te zijn. Dus dan wordt dit de maximaal genieten. Dove, I'll Be Loving You Forever van Mooney. Vrienden, er is een leuke lijst op Spotify. Een maximaal genieten Spotify playlist met lange liedjes. Lange lijst met lange liedjes. Kan je verwijzen naar die lijst? Heel simpel. Middels radiobnt.nl/maximaal genieten. Dan kom je daar vanzelf uit. En ja, wellicht denk je bij jezelf, goh, daar kom ik wel leuke liedjes tegen die ik aan zou kunnen vragen. Morgen is het vrijdag. En op vrijdag doen we er altijd twee. Hè? Twee grote hits uit de 70s, 80s of 90s van 12 inch. Als je vast een goed idee hebt en je denkt, hey, ik weet wel iets leuks wat ik graag zou willen horen. Kom maar door via radiobnt.nl. Dan gaan we dat even regelen morgen voor je. Dat is waar je naar luistert. En zo dadelijk gaan we iemand bellen. In Nederland. Ergens in het zuiden van Nederland. In Limburg, in Brabant. We moeten nog even daar een dobbelsteentje op laten vallen. En die gaan we bellen. En die gaat er vandoor met twee tickets voor Helene Fischer. Die gaat naar het Gelderdome in Arnhem komende dinsdag. Want dan treedt Helene daarop. En we hebben deze week een leuke Helene Fischer kaartenactie op Radio BNT. Dus gaat er dadelijk een telefoon ergens bij jou? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat wij het zijn. En we je blij gaan maken met tickets. Dus blijf hier. Toto 4 kwam uit in 1982 en ineens stonden er twee hits in de Nederlandse top 40. Africa, dat was de plaat die binnenkwam toen deze een klein beetje op zijn retour ging. Rosanna, Toto. Allah.

0: Ja, is toch leuk? De Spice Girls, gedeeltelijk waren ze in Nederland, hè? Want Melanie C was vorige week bij... in Eindhoven in ieder geval te gast. In het Philips Stadion heeft ze opgetreden. En dat was eigenlijk meer dan de moeite waard, heb ik me laten vertellen. Dus dat is eigenlijk dan wel heel erg grappig. Dus moesten we ook even iets anders van het draaien natuurlijk. Niet Melanie, maar dan een collega van haar uit de Spice Girls. Gary Halliwell hoorde je en Mi Chico Latino.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Eens kijken of we ergens een telefoon kunnen laten overgaan in... Het zuiden van Nederland. Kijken of we iemand daar blij kunnen krijgen. Eens even kijken wat er gaat gebeuren. Of dat daadwerkelijk ook lukt. Zou natuurlijk fijn zijn. Als dat gaat lukken. Ik heb hier een hoop nummertjes, een hoop briefjes heb ik hier. Ik heb eigenlijk van alles. De vraag is natuurlijk of dat... Of wij iemand dadelijk aan de lijn gaan krijgen die wij... Die dadelijk wij gelukkig gaan maken met iets moois. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Even kijken. Wat zal ik pakken? Wat zal ik pakken? Wat zal ik pakken? Ik ga dit even pakken. Hier dobbel ik even op. En dat doe ik, moet ik zeggen, even blind. Het is niet zo dat ik dat van tevoren uitzoek. Hè? Dus dat is iets wat gewoon even vanzelf tot stand gaat komen. Even kijken wat er gaat lukken. Vooralsnog lukt er nog even niks. Ik doe even nog een liedje eerst.

0: Het was 1990 toen dit een dikke vette hit was in Nederland. En ja, dat was er wel eentje, zeg maar. Maldon van Zoekmachine was het, die je hoorde. En het leuke is dat we eigenlijk maar één hit van deze dame gehoord hebben. Deze dames, moet ik zeggen. Want het bleef een beetje stil daarna. Er is nog wel er is toch wel iets uitgekomen, maar dat mocht geen zoden aan de dijk zetten. Eens even kijken, wat gebeurt er?
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Gaat een telefoon over ergens? Limburg, Brabant? Bij wie dan ook? Bij degene die geappt heeft. Iemand die geappt heeft, Helene Fischer. Naar radiobnt.nl. Maar bij wie is dat? Bij wie gaat die telefoon over? Volgens mij gaat dit hem niet worden. En we gaan natuurlijk niet voor een voicemail. Hè? Dat gaan we niet doen. Ik bedoel, het is nogal iets wat we wel...
2: Met Mirjam.
0: Met wie?
2: Met Mirjam.
0: Mirjam? Je spreekt met Roger Schepers, Radio BNT. Goedemiddag.
2: Ah. Oh. Goedemiddag.
0: Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben aan het eten.
0: Oh, smakelijk.
2: Ja, dankjewel.
0: Wat eet je met 38 graden?
2: Gyros reepjes.
0: Oeh, lekker met tzatziki en zo ook natuurlijk.
2: Met stokbrood, ja.
0: Ja, snap ik. Hey, ja. Jij hebt van de week als goed is een appje gestuurd naar radiobnt.nl.
2: Ja,
0: dat
2: willen we geren, ja.
0: Want er was iets, je wil ergens naartoe of wat? Waarom heb je een appje gestuurd?
2: Ja. Ik ga naar Helene Fischer.
0: Ja, komende dinsdag in het Gelderdoom in Arnhem?
2: Ja, prima.
0: Mirjam, je gaat er naartoe!
2: Ja, dankjewel, juppie!
0: Kijk, dat is nog eens vrolijk. Ik feliciteer je, wie ga je meenemen? Want je hebt twee kaartjes.
2: Ah, mijn mannetje.
0: Hoe heet je man?
2: Lee.
0: Lee?
2: Lee.
0: Ja. Ja, en waar weet je man? Is hij in de buurt? Weet hij ervan?
2: Ja. Dus hij zit in ook aan de tafel.
0: Oké, okay. hij is gezellig bij je aan het eten.
2: Ja.
0: Ja, nou, helemaal mooi. Ik ga het een en ander met je regelen. En komende dinsdag zit jij in het Gelderdoom in Arnhem te kijken naar Helene Fischer. Gefeliciteerd en blijf luisteren naar BNT, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Dag Mirjam.
2: Ja, ziek, dank.
0: Doei.
2: Hoi. Roger.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
9: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
10: Sorry, het is WK.
11: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Dat gebeurde na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter wel weer snel verslechteren, waarschuwt het ministerie. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. En dan het weer. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel heb je 20 minuten oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de N322, Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Zuilichem en de aansluiting met de A2 heb je nu een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ach, wat is het toch ook een geweldenaar deze man. Helaas niet meer onder ons, al een jaartje of 10, denk ik. Uit dat legendarische album Let's Dance hoorde je China Girl van David Bowie. 6:17. Goedemiddag, deel 2 van de middagshow voor vandaag. Het is een warme donderdag, vrienden. 25 juni 2026. Welkom bij deel 2 van de middagshow. Waarin wij nog één iemand blij gaan maken met 2 tickets voor Helene Fischer. We hoorden Mirjam in het vorige uur op de valreep, die met haar mannetje gezellig Lei naar Arnhem gaat afreizen, naar het Gelderdome, om daar Helene Fischer live te gaan zien. Komende dinsdag op 30 juni is dat. En misschien heb jij ook wel Helene Fischer geappt naar radiobnt.nl. Er gaat bij jou straks ook ergens een telefoon over. Kan! Dan ben jij de laatste winnaar en dan sluiten we de Helene Fischer actie af. Dat gaan we tussen nu en 6 uur in ieder geval doen. Mocht je anderszins iets kwijt willen, leuk liedje qua zomer wat je wil aanvragen of zo, kom maar door via radiobnt.nl. Het is donderdag, vrienden. De warmste nacht staat voor ons. Zal niet koeler worden dan 24 graden. En je hebt het gehoord, in Kansas City, Amerika, is een noodweer afgekondigd. En het kan best zijn dat de wedstrijd die normaliter voor Nederlands elftal en Tunesië, waarmee je nu begint vannacht, uitgesteld worden. Of het kan ook zijn dat die onderbroken gaat worden. Dus we moeten even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Misschien dat we morgen tijdens de ochtendshow nog aan het voetballen zijn. Kan, hè? Of misschien net klaar, je weet het niet. We gaan het allemaal vanzelf meemaken. En ook morgen natuurlijk rekening houden met code rood. De temperatuur kan oplopen boven de 40 graden Celsius. We hebben uitdagingen, vrienden.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Hartelijk welkom.

Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Jouw zomer.

praten. Ja, dat moet je tegen een disjockey zeggen nu wij niet meer praten. Dan komt het helemaal niet goed, denk ik. Ik hoorde Jaap Reesema natuurlijk samen met Pommelien Thijs. En die Pommelien Thijs die komt naar Nederland. Dat is een Belgische dame. Vorig jaar op Pinkpop en dit jaar staat ze op Park City Live over 2 weken. Op Park Beckerveld in Heerlen. Dan weet je dat als je daar tickets voor hebt, alvast heel veel plezier. En we draaiden Cameron Nakom daarvoor en Kingdom of Fear. Radio BNT, het is de zomer. Die aan is, ja, die is heel vet aan die zomer. En eigenlijk is het pas zomer sinds afgelopen zondag. Gek is dat. Op vaderdag 21 juni werd het officieel zomer. We zitten nog pas een kleine week in de zomer. En we tikken nu morgen al de 40 graden aan. Wat is er allemaal aan de hand in de wereld? En ja, je hebt het daar natuurlijk met veel mensen over. Dat is het onderwerp van de dag. Ja, zo warm. En dat is ook de toekomst. Nou, we hadden dat natuurlijk stiekem in 1976 al. Was het ook zo'n warme zomer. Dus het is wel eens voorgekomen. Maar er worden allerlei records gebroken. En vandaag is er een nieuw record wat morgen weer aan dirlen gaat. Er gebeurt van alles en het is eigenlijk allemaal heel gek. Dat is het ding wat zeker is. Maar dat maakt niet uit, Fiede. Dat hoort er allemaal bij. Hè. We moeten ons gewoon een klein beetje wapenen. Proberen de wat ouderen en mensen die een zwakke gezondheid hebben op dit moment een beetje te helpen. Wat extra vocht toedienen. Wat vaker even langs gaan, even bellen. En vooral rustig houden. Kalm blijven. Dat is denk ik het allerbelangrijkste om deze hitte enigszins te trotseren. Dat is belangrijk. En ook de dieren natuurlijk. Houd rekening met je huisdier. En gewoon eventjes, want als je een honden, katten, die hebben natuurlijk allemaal een jas aan. En dat kunnen ze niet uitdoen. Wij kunnen van alles uitdoen, maar een hond en een kat en zo, die kunnen dat natuurlijk niet. Dus probeer ze een beetje te ontzien en heb een beetje commissie met ze. En probeer ook gewoon een beetje in te spelen op alles wat belangrijk is op dit moment om deze temperaturen te trotseren. Ja, het is toch ook niet normaal, het hitteplan, joh. Het is, ja. Het is ook donderdag, de ene laatste dag van de week. Morgen is het vrijdag en dat hoef ik je niet uit te leggen dat er dan een fijn weekend weer voor de deur staat met onder andere de passiespelen in Tegelen die vooralsnog doorgaan. In het openluchttheater De Doolhof. In het andere openluchttheater in Valkenburg treedt Raccoon op morgenavond. Vet uitverkocht, dus heel veel plezier daar. Verder is er DEFCON, het festival, komend weekend natuurlijk. En ook daar wordt rekening gehouden met de weersomstandigheden. Alleen mensen met weekendtickets mogen naar binnen. Heb je dagkaarten, dan word je geweerd. Je krijgt je geld terug. Maar ja, goed, als je hier en daar overnachtingen geboekt hebt en zo, dan wordt dat natuurlijk wel een uitdaging. Maar het is ook een heftige beslissing die een festival moet nemen. Maar ze hebben het wel genomen. Dus je kunt ervan vinden wat je wil. Maar ja, het is natuurlijk een goede beslissing. Alleen heeft het een hoop gevolgen. Dus sterkte als je tickets hebt voor DEFCON. Probeer er toch iets van te maken komend weekend.

0: Voor 7 en 2 Brothers on the Fourth Floor. Natuurlijk wel erg lekker om deze weer eens terug te horen. Het medio jaren 90 op BNT. Roger Schepers. Two Unlimited in the Tribal Dance. 6 minuten voor 5:30. Smakelijk eten als je misschien naar de barbecue bent of iets anders aan het doen bent. Als je de radio maar op BNT hebt staan, dan zijn wij dik tevreden. Gustavo Lima daarvoor, 2014. Balanda. En dat was tegelijkertijd een hit met Michel Teloos. I said to Piggle. Heb ik van de week een keer in de ochtendshow geleid. Gisteren volgens mij. Dus dat is leuk. Dat zijn die zomerclassics die werden aangevraagd. Ruben wilde hem graag horen. Gustavo Lima. Ah ja, leuk is dat toch? Vrienden, dit is de middagshow. Als je ons wilt bereiken via Instagram, Facebook kan natuurlijk ook. Of @radio_bnt. Je vindt ons overal in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En die allerlaatste tickets die gaan er voor 6 uur nog uit.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Ik heb een oproep gedaan vanaf afgelopen maandagochtend in de ochtendshow. Daar hebben we de actie opgestart. Ticket voor Helene Fischer te winnen. Komende dinsdagavond staat ze namelijk in het Gelderdome in Arnhem op te treden. En de boodschap was eigenlijk heel simpel. De radio op BNT laten staan als je tussen 10 en 4 uur een muziek van Helene Fischer hoorde. Dan even Helene Fischer appen naar radiobnt.nl. En dat is eigenlijk massaal gebeurd. Het resulteerde in bijvoorbeeld Mirjam, die met Leijerman aanstaande dinsdag naar Arnhem gaat. Maar we hebben nog 2 tickets hier liggen. En die kunnen misschien van jou zijn. Dus gaat voor 6 uur ergens bij jou de telefoon over. En heb je deze week Helene Fischer geappt naar radiobnt.nl, zou het zomaar kunnen zijn dat je ervan doorgaat met tickets voor Helene Fischer. Jazeker wel.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Ja, we draaiden in het vorige uur Rosanna van Toto. En van Rosanna is een klein brugje naar Roxanne natuurlijk. Alleen is het een totaal ander thema. Maar het was wel een hit. Hoorde je dat lachje van Sting? Dat is een foutje in de plaat. Dat hebben ze er toch in laten zitten. Is leuk, hè? Even voor de nerds onder ons. Wat een classic uit 1979 hoor je hier op BNT. Roxanne, The Police.

0: Risked It All for You, Bruno Mars. Wow. En Put on the Red Light, Roxanne van de Police daarvoor. Smakelijk eten. Het is 6:01. Je hoort zo dadelijk de headlines van het nieuws. En Annemiek zit bij de ANWB in Den Haag om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie. En ik kan je nog even melden dat een liedje wat in het vorige uur in het dilemma zat, zo dadelijk voorbij komt. Oeh, dan heb ik genoeg geteased, hè. Gaan we naar het weer vandaag. Max 37 à 38 graden in het zuiden van Nederland. Vanavond wordt de warmste nacht ooit gemeten sinds de metingen in 1901, zeggen de meteorologen. De temperatuur zal niet dalen onder de 24 graden, dus daar moeten we wel even rekening mee houden. Morgen code rood in Nederland. Dan de temperaturen boven de 40 graden uitkomen. Dan nog eventjes naar Amerika. Dat wou ik zeggen, Texas. want daar voetbalt vannacht om 1 uur het Nederlands elftal tegen Tunesië. Die wedstrijd kan vanwege noodweer, wat nu is aangekondigd, uitgesteld worden of onderbroken worden. Dus houd daar even rekening mee.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. En dan het weer. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel heb je 20 minuten oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de N322, Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Zuilichem en de aansluiting met de A2 heb je nu een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hoe is het eigenlijk met Anneloes? Enig idee hoe het met Anneloes is? Je hoort het Niall Horan. En Anneloes op Radio BNT met Give It Up van Casey and the Sunshine Band. Daarvoor 1983, het was een soort met van comeback. En we kregen in het vorige uur, toen ik je dilemma voorhield om te kiezen tussen Dove van Mooney en Give It Up van Casey and the Sunshine Band. Met aardig wat Give It Upjes winnen, maar net iets meer Doves. Dus ja, daar hebben we daarvoor gekozen. En deze toch even gedraaid, lekker liedje. En als ik kijk naar de 12 inches, is je ook niet echt veel langer dan de single volgens mij. Vind het is de middagshow op Radio BNT, de hele Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers en in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: Je checkt de podcast via de podcast app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er een aantal online, 109 komt eraan. Komende zaterdag wordt die gepost en ik zal morgen even teasen wat dat gaat worden. Het heeft te maken met Pinkpop tease ik. Voor de rest ga ik daar niet al te veel over zeggen. Als je zin hebt om een podcastje te luisteren is dat altijd leuk. Dat maakt niet uit wanneer dat je dat doet. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Dat is heel simpel. Kun je gewoon op volgen klikken. En dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem ook met je eigen socials. Vinden we leuk! Hey.

0: Myself and I. Oftewel, Me, Myself en de buurvrouw. Ja, dat goed. Steen ook al van De La Soul op Radio BNT. Hoorde je wat erin zat voor een sampletje? I Can Go For That van Daryl Hall en John Oates. Dat is leuk, hè? Dat zat erin. Onder andere, maar er zit nog volgens mij veel meer in. Daarvoor hoorde je Alicia Keys en The Underdog. Ik zag van de week een filmpje ergens op tv... dat er sterren zijn met extra huizen. Dat snap je natuurlijk. Als er veel centjes zijn, zijn er ook extra huizen. En Alicia heeft ook zo'n groot huis, wat heel veel kost. En dat kun je voor een paar duizend euro per nacht gewoon even huren. Waarom ook niet?
1: Radio BNT naar Helene Fischer.
0: 11 minuten voor 6 op Radio BNT. We hebben de hele week je de mogelijkheid geboden om kans te maken op tickets voor Helene Fischer. Komende dinsdag in het Gelderdoom in Arnhem. En die gaat daar optreden. En wat je moest doen is gewoon goed opletten. We hebben de hele dag tussen 10 en 4 uur ergens iets van Helene Fischer gedraaid op de radio. En de boodschap was om dan Helene Fischer te appen naar radiobnt.nl. Dat hebben echt heel veel mensen gedaan. We hebben in het vorige uur al een prijswinnaar bekendgemaakt. En ik ga dat nu ook doen. Alleen ga ik even niemand bellen. Ik trek er gewoon even een naampje uit en die naam noem ik. Dus let heel goed op. Als je naam voorbij komt, dan heb jij tickets voor Helene Fischer. Komende dinsdag in het Gelderdoom in Arnhem. Dan kun je lekker naar haar gaan kijken. Morgenavond staat ze in Keulen. Dinsdagavond in Arnhem in Nederland in het Gelderdoom. En ik mag je daar naartoe sturen. En daar ben ik heel erg blij mee dat dat mag. Nou, ik ga even wat proberen. Ja, ik zie hier Desiree. Desiree, jij gaat er vandoor met tickets voor Helene Fischer komende dinsdag in het Gelderdoom in Arnhem. Van harte gefeliciteerd. Maak er wat moois van. Maak er in ieder geval een vette show van. En laat even weten hoe het was. Vinden we altijd leuk om van je te horen. En dan is het leuk om dat ook even via de socials uiteraard te delen. Even tellen. Ja, wie tot 4 kan tellen, kan de hele wereld bellen. Dat is ooit gezegd volgens mij. De stem van Charlene Spittery, de band heet Texas. Dit is Inner Smile.

Je wordt er zo vrolijk van dit liedje. Inner Smile, Texas op Radio BNT. Dubbele tijdmelding, 6-6. Ik wens je een fijne avond. Wat je doet, doet voorzichtig. Goede wedstrijd vannacht als je gaat kijken. 1 uur beginnen we. Nederlands elftal tegen Tunesië in Kansas City, America. Waar het noodweer is afgekondigd. Oh my god. Of het begint later of het wordt onderbroken. We gaan in ieder geval proberen te kijken. En ik ga je morgen vroeg spreken. Om 7 uur vanochtend, joh.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
3: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Radio 1NT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. 3 rechters van het International Criminal Court dagen de Amerikaanse regering voor de rechter vanwege sancties die tegen hen zijn ingesteld. De maatregelen volgden op onderzoeken naar oorlogsmisdaden, waaronder een arrestatiebevel tegen Benjamin Netanyahu. De VS betwist de bevoegdheid van het hof en verdedigt de sancties. Bij een steekincident op een terras in Arnhem is gisteravond een 31-jarige man gewond geraakt aan zijn hand. Volgens de politie werd daarbij een samurai-zwaard gebruikt. Een 53-jarige man uit Arnhem is aangehouden en het zwaard is in beslag genomen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De avond van Radio

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. Drie rechters van het International Criminal Court dagen de Amerikaanse regering voor de rechter vanwege sancties die tegen hen zijn ingesteld. Bij een steekincident op een terras in Arnhem is gisteravond een 31-jarige man gewond geraakt aan zijn hand. Volgens de politie werd daarbij een samurai-zwaard gebruikt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
1: Eén man. 30 boeken. 1 kast en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
14: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen, met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: De avond van Radio.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
7: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ah.
8: Kruidvat.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De avond van Radio.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: smartphones van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Ga
4: gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Eén jongen. Twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoek hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: De avond van Radio

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
6: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!

0: laatste nieuwsupdate.
1: Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jessel Gus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: De beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frisch op Radio BNT.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier. Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. Dit was het nieuws op Radio BNT.

nacht van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. Dit was het nieuws op Radio BNT.